0: Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio. The only true prog, rock and indie station.

0: zijn Rizal en je luistert naar Progcore Radio, de enige echte progrock en indie.
1: Progcore Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.